0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Netbeheerder Enexis heeft iets na 11:30 in de ochtend ongeveer 18.000 huishoudens in de regio Weert afgesloten van stroom vanwege dreigende overbelasting. Het merendeel van de huishoudens was na 17 minuten weer aangesloten. Enexis onderzoekt nog waardoor de overbelasting is ontstaan en verwacht in de loop van de week meer duidelijkheid te geven. Op een strand in het noordoosten van Australië zijn het afgelopen weekend 6 metalen ballen aangespoeld, vermoedelijk brandstoftanks van een raket. Hulpdiensten verwijderden de ballen vanwege het risico op gevaarlijke stoffen, zoals hydrazine. De Australische ruimtevaartorganisatie onderzoekt wie de eigenaar is van de voorwerpen. Naomi Osaka heeft op Wimbledon Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereldranglijst, verslagen in de achtste finales met 6-2 en 7-6. De viervoudig Grand Slam winnares bereikte daarmee voor het eerste kwartfinales op het Londense gasttoernooi. In de volgende ronde speelt Osaka tegen de Tsjechische Karolina Mugova. Een hond is vanmiddag de Drechttunnel bij de A16 ingerend, waarna de politie een achtervolging inzette en het verkeer werd tegengehouden. Het lukte niet direct om het dier te vangen, maar met hulp van automobilisten is de hond uiteindelijk veilig opgevangen. Het is niet duidelijk hoe de hond in de tunnel terecht is gekomen. Het weerbericht. Vanavond en vannacht blijft het noordoosten gevoelig voor wat regen. Elders is het droog, tussen 14 en 19 graden. Maandag is de meeste zon voor het midden en zuiden van het land. In het noorden blijft het vaker bewolkt met een enkele spat regen. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.
2: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mama en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hé, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonne geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck en daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven. En alle jongens namen afscheid van Teddybeer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen. Omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye.

0: be right back. Op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Netbeheerder Enexis heeft iets na 11:30 in de ochtend ongeveer 18.000 huishoudens in de regio Weert afgesloten van stroom vanwege dreigende overbelasting. Het merendeel van de huishoudens was na 17 minuten weer aangesloten. Enexis onderzoekt nog waardoor de overbelasting is ontstaan en verwacht in de loop van de week meer duidelijkheid te geven.
2: Op een strand in het noordoosten van Australië zijn het afgelopen weekend 6 metalen ballen aangespoeld, vermoedelijk brandstoftanks van een raket. Hulpdiensten verwijderden de ballen vanwege het risico op gevaarlijke stoffen, zoals hydrazine. De Australische ruimtevaartorganisatie onderzoekt wie de eigenaar is van de voorwerpen. Naomi Osaka heeft op Wimbledon Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereldranglijst, verslagen in de achterfinales met 6-2 en 7-6. De viervoudig Grand Slam winnares bereikte daarmee voor het eerste kwartfinales op het Londense grastoernooi. In de volgende ronde speelt Osaka tegen de Tsjechische Karolina Mugova. Een hond is vanmiddag de Drechttunnel bij de A16 ingerend, waarna de politie een achtervolging inzette en het verkeer werd tegengehouden. Het lukte niet direct om het dier te vangen, maar met hulp van automobilisten is de hond uiteindelijk veilig opgevangen. Het is niet duidelijk hoe de hond in de tunnel terecht is gekomen. Het weerbericht. Vanavond en vannacht blijft het noordoosten gevoelig voor wat regen. Elders is het droog, tussen 14 en 19 graden. Maandag is de meeste zon voor het midden en zuiden van het land. In het noorden blijft het vaker bewolkt met een enkele spat regen. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorg...

0: right back.
1: Op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
2: Netbeheerder Enexis heeft iets na 11:30 in de ochtend ongeveer 18.000 huishoudens in de regio Weert afgesloten van stroom vanwege dreigende overbelasting. Het merendeel van de huishoudens was na 17 minuten weer aangesloten. Enexis onderzoekt nog waardoor de overbelasting is ontstaan en verwacht in de loop van de week meer duidelijkheid te geven.
3: Op een strand in het noordoosten van Australië zijn het afgelopen weekend 6 metalen ballen aangespoeld. Vermoedelijk brandstoftanks van een raket. Hulpdiensten verwijderden de ballen vanwege het risico op gevaarlijke stoffen, zoals hydrazine. De Australische ruimtevaartorganisatie onderzoekt wie de eigenaar is van de voorwerpen. Naomi Osaka heeft op Wimbledon Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereldranglijst, verslagen in de achtste finales met 6-2 en 7-6. De viervoudig Grand Slam-winnares bereikte daarmee voor het eerste kwartfinales op het Londense grastoernooi. In de volgende ronde speelt Osaka tegen de Tsjechische Karolina Mugova.
4: Een hond is vanmiddag de Drechttunnel bij de A16 ingerend, waarna de politie een achtervolging inzette en het verkeer werd tegengehouden. Het lukte niet direct om het dier te vangen, maar met hulp van automobilisten is de hond uiteindelijk veilig opgevangen. Het is niet duidelijk hoe de hond in de tunnel terecht is gekomen.
5: Het weerbericht. Vanavond en vannacht blijft het noordoosten gevoelig voor wat regen. Elders is het droog, tussen 14 en 19 graden. Maandag is de meeste zon voor het midden en zuiden van het land. In het noorden blijft het vaker bewolkt met een enkele spat regen.
6: Tot zover het nieuws op je radio.

Goedemorgen. Hits Power FM. Elk nieuwe geluid van je radio. Van je radio. Gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM.

0: be right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
2: Netbeheerder Enexis heeft iets na 11:30 in de ochtend ongeveer 18.000 huishoudens in de regio Weert afgesloten van stroom vanwege dreigende overbelasting. Het merendeel van de huishoudens was na 17 minuten weer aangesloten. Enexis onderzoekt nog waardoor de overbelasting is ontstaan en verwacht in de loop van de week meer duidelijkheid te geven.
3: Op een strand in het noordoosten van Australië zijn het afgelopen weekend 6 metalen ballen aangespoeld, vermoedelijk brandstoftanks van een raket. Hulpdiensten verwijderden de ballen vanwege het risico op gevaarlijke stoffen, zoals hydrazine. De Australische ruimtevaartorganisatie onderzoekt wie de eigenaar is van de voorwerpen. Naomi Osaka heeft op Wimbledon Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereldranglijst, verslagen in de achterfinales met 6-2 en 7-6. De viervoudig Grand Slam winnares bereikte daarmee voor het eerste kwartfinales op het Londense grastoernooi. In de volgende ronde speelt Osaka tegen de Tsjechische Karolina Mugova.
4: Een hond is vanmiddag de Drechttunnel bij de A16 ingerend, waarna de politie een achtervolging inzette en het verkeer werd tegengehouden. Het lukte niet direct om het dier te vangen, maar met hulp van automobilisten is de hond uiteindelijk veilig opgevangen. Het is niet duidelijk hoe de hond in de tunnel terecht is gekomen.
5: Het weerbericht.
4: Vanavond en vannacht blijft het noordoosten gevoelig voor wat regen. Elders is het droog, tussen 14 en 19 graden. Maandag is de meeste zon voor het midden en zuiden van het land. In het noorden blijft het vaker bewolkt met een enkele spat regen.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
0: Goedemorgen. Hits Power FM. Elk nieuwe geluid van je radio. Van je radio. Power FM. Met de Graaf in de morgen. Hits Power FM. See you.

Goedemorgen. Hits Power FM. Elk nieuwe geluid van je radio. Power FM. Met De Graaf in de morgen. Hits Power FM.

Ja, was dat een lekker begin. Op de maandagmorgen, begin van de week. 6 juli 2026. Yoko Beats, Inside My Soul. Je luistert even naar de Graaf in de Morgen. En natuurlijk op de maandagmorgen.

0: hoorde echt een gauw oude Gary Fame, Arias. En we gaan ook verder met 21 Pilots, Dragpad.
1: Hits Power FM.
0: Zoals ik zei, 21 Pilots, Dragpad. Goedemorgen, dit is De Graaf in de Ochtend.

0: for an hour.
1: Hits Power FM. Goedemorgen. Hits Power FM. Elk nieuwe geluid van je radio. Van je radio. Power FM. Met de Graaf in de morgen. Hits Power FM.

0: Gordon natuurlijk, People's Choice, Do It Anyway You Wanna. We hebben nog één plaat klaarstaan tot de klok van 7. Na de klok van 7 zijn we uiteraard bij u terug. Dit is Hits Power FM, de Graaf in de Morgen.
1: Goedemorgen, Hits Power FM. Het nieuwe geluid van je radio. Van je radio. Power FM. Met de Graaf in de Morgen. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Docenten van de Haagse Hogeschool melden intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik op de werkvloer. In de afgelopen 2 jaar kwamen er meer dan 100 meldingen bij de ombudsman binnen, waarna de arbeidsinspectie een onderzoek startte. De onderwijsinstelling schakelde een extern bureau in en werkt aan een plan voor sociale veiligheid, werkdruk en aansturing. Gemeenten en provincies mogen binnenkort sneller probleemwolven laten afschieten als zij mensen verwonden, agressief zijn of binnen 2 weken meerdere keren paarden of vee aanvallen. Staatssecretaris Erkens voert over 2 weken strengere regels in via een algemene maatregel van bestuur. Ook wordt het makkelijker om wolven met paintballgeweren licht en geluid af te schrikken. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen en raakten enkele tientallen mensen gewond. Volgens Oekraïnse media werd een flatgebouw tussen de 7e en 9e verdieping geraakt. Daarnaast werden andere burgerdoelen getroffen en ontstonden stroomstoringen in sommige delen van de stad. Reddingswerkers hebben 15 mensen uit een deels ingestort gebouw geëvacueerd. Bij het Lalique Museum in het noordoosten van Frankrijk zijn in de vroege ochtend sieraden gestolen, die volgens Franse media enkele miljoenen euro's waard zijn. De daders zijn rond 5:30 het museum binnengekomen via een nooduitgang. Het museum blijft tot nader order gesloten en de autoriteiten onderzoeken de inbraak. Het weerbericht. Het noordoosten blijft gevoelig voor bewolking met soms een spatje. Elders is het droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Maxima liggen tussen 19 en 29 graden bij een meest matige westenwind.
2: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

0: André Hazes, een beetje verliefd. En dat natuurlijk op de maandagmorgen. De 6e juli 2026. Dit is de Graaf in de Morgen op Hits Power FM.
1: Hits Power FM. Goedemorgen.
2: Morgen.
1: Hits Power FM.
2: Het nieuwe geluid van je radio.
1: Van je radio.
2: Power FM.
1: Met de Graaf in de Morgen.
0: Hits Power. Ja, deze kwam ik gisteren tegen. Volku Beats Inside My Soul. Kijken wat jij ervan vindt. Dit is de Graaf in de Morgen.

0: Kids Power FM.
1: Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio.
0: Kids Power FM.

0: Radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
1: Gemeenten en provincies mogen over 2 weken sneller in actie komen bij probleemwolven en kunnen onder strikte voorwaarden een vergunning krijgen om wolven af te schieten. Ook wordt het eenvoudiger om wolven af te schrikken met bijvoorbeeld paintballgeweren, licht of geluid. De regeling geldt als wolven agressief zijn, mensen verwonden of binnen 2 weken herhaaldelijk vee aanvallen. Docenten van de Haagse Hogeschool maken zich zorgen over de werkcultuur en melden intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. In de afgelopen 2 jaar zijn meer dan 100 meldingen binnengekomen bij de ombudsman, waarna de arbeidsinspectie vorig jaar een onderzoek is gestart. De school telt ongeveer 2000 voltijdbanen en heeft een extern bureau ingeschakeld voor verbetering van de sociale veiligheid. Inbrekers hebben in de vroege ochtend het Lalique Museum in Wingen-sur-Moder in Noordoost-Frankrijk binnengedrongen en waarschijnlijk ongeveer 20 sieraden buitgemaakt. Volgens Franse media wordt de totale waarde van de buit geschat op mogelijk bijna 4 miljoen euro. De autoriteiten doen onderzoek en het museum blijft tot nader order gesloten. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en raakten 46 mensen gewond, onder wie 5 kinderen. In de hoofdstad werd een flatgebouw deels vernietigd en vielen ook burgerdoelen ten prooi aan raketinslagen. Sommige wijken hebben geen stroom. Ook buiten Kiev vonden aanvallen plaats, waardoor zeker 1 dode en 10 gewonden vielen. Het weerbericht. Het noordoosten blijft gevoelig voor bewolking met soms een spatje. Elders is het droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Maxima liggen tussen 19 en 29 graden bij een meest matige westenwind.
0: Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.

uit de jaren 60 en The Boat That I Row. Mes scherpe stem heeft die dame. Nou, die kon er wat van, hoor. Plekken Radio deel 2 met Dolores Forever dadelijk. Maar eerst Avril Simone. Afanana.

Dolores Forever noemen ze zich. Voor altijd. Nou, daar zou je klaar mee zijn. Dekker Radio met een nummer van Kraantje Papi en Joshua Nolet. Ik heb het vaker gedraaid, maar het is een leuk hoor. Mijn meisje. MUZIEK

0: Sausalito Summer Nights.
1: Hello.
0: Sausalito is een plaatsje in Californië. Ik ben er zelf wel eens een keer geweest, een Amerikaans stadje. En de Golden Gate Bridge, nou die ken je toch wel, die naam, hè?
1: Jawel.
0: Dat is wel een belevenis daar, hoor. Dat moet je gezien hebben. Hans de Boy, die moet je gehoord hebben. Bij Dekker Radio vandaag. Annabel.

Nou, zonder Hans de Boy wordt het ook niks meer. Hè? Annabel was een leuk liedje van hem. Dekker Radio gaat eens even kijken nog een keertje in Amerika. Ken je deze zangeres nog? Diana Warwick heet ze. Een van die grote hits van haar. Titel Heartbreaker. Ja. Yeah.

jeetje, de Rolling Stones bij Dekker Radio. Hoe vind je dat? Ik moet een beetje voortmaken, want ik had ook nog wat mannenharten klaarstaan. Jawel, van Nielson. Samen met Bluff. Ze doen het toch maar, hè? Mannenharten tot besluit van Dekker Radio. Bye bye.

De eerste in de Dekkeradio is van Wesley Bronkhorst en de Drieërs. Later is morgen en Dekkeradio is vandaag. Ja, zo is dat toch. Bruno Mars met Anderson Park. Right on time. Precies op tijd. Yeah.

0: Dat is een oudje, hè? We Don't Talk Anymore, 1979 staat erbij, van Cliff Richard. Nou, die kennen we nog wel, hè? Zowel Cliff als het liedje. Hier is Herman van Veen. Ach, leuke kleinkunst. Fiets.
1: Hey, kleine meid, op je kinderfiets. De zon draait steeds met je mee. Hey, kleine meid, op je kinderfiets. De zomer glijdt langs je heen. Met je haar in de wind en de zon op je wangen.

zwarte stip in het groen. Slingertje blinkende kinderfiets, zich dwars door het zomerseizoen. En je rijdt maar door en je fiets wordt steeds kleiner.

Mel. VF. En de Vintage Future. Uit Nederland afkomstig. Sterker nog, ze woont hier om de hoek. Bij Dekker Radio. Ongeveer. Echoes. Een nummer van verleden jaar. En deze was ik een beetje vergeten. Ik denk, hé, die kan ik wel weer eens draaien. Eye in the Sky. Van de Alan Parsons Project. Je hoort ook van alles voorbij komen. Dit is Dekker Radio.

0: Sultans of Swing. Ja, 1978 maar liefst. Dire Straits. Hé, hey, we moeten gauw naar Studio 2, want Studio 2, daar zit Wiebe klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekkeraar.

Dit is het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 9 mensen om het leven gekomen en 46 mensen gewond geraakt, onder wie 5 kinderen. Een flatgebouw is deels vernietigd en sommige buurten zitten zonder stroom. Ook buiten de hoofdstad vielen een dode en zeker 10 gewonden bij aanvallen, terwijl beide landen grote luchtaanvallen uitvoerden. Gemeenten en provincies mogen binnenkort sneller ingrijpen bij probleemwolven en deze eerder laten afschieten. Over 2 weken gaan strengere regels in, waarbij bij agressief gedrag of herhaalde aanvallen op mensen, paarden of vee een afschietvergunning kan worden verleend. Ook wordt het in Nederland sneller toegestaan om wolven af te schrikken met bijvoorbeeld paintballgeweren of licht en geluid. Docenten van de Haagse Hogeschool hebben zorgen geuit over de werkcultuur, met meldingen van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. In de afgelopen 2 jaar kwamen er meer dan 100 meldingen binnen bij de ombudsman, waarop de arbeidsinspectie vorig jaar een onderzoek begon. De hogeschool werkt met een extern bureau aan verbeteringen rond sociale veiligheid en werkdruk. Neymar heeft na het verlies van Brazilië tegen Noorwegen in de 8e finales van het WK gehint op een einde van zijn interlandcarrière. De 34-jarige aanvaller scoorde diep in blessuretijd uit een strafschop, waarmee hij na Pelé de 2e Braziliaan is die op 4 verschillende WK's heeft gescoord. Voor Brazilië betekent dit de slechtste WK-prestatie sinds 1990. Het weerbericht. Het noordoosten blijft gevoelig voor bewolking met soms een spatje. Elders is het droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Maxima liggen tussen 19 en 29 graden bij een meest matige westenwind. Tot zover het nieuws op je radio.

Leuk hè, zo'n oude hit uit de jaren 70 van Peter Orloff en Hein Mädchen, Firma. Deel 2 van dit uur Dekkerradio. We hebben er 3 achter elkaar. Dadelijk Moving into Tucson met Stand By Me. Maar eerst Sheryl Crow. Love Will Save the Day.

Moving into Tucson. Tucson, zeg je dat. Stand by me van verleden jaar. Of van eer verleden jaar. Nee, van verleden jaar. Zo is dat. Maxi Priest. Hey, ken je die naam nog? Dit is uit 1990.

0: Als ik dat zo allemaal hoor, dan denk ik dat er toch ongelooflijk veel prima muziek gemaakt heeft. Het is namelijk al een tijdje geleden dat dit een hit was, in 1990.
1: Ja.
0: Dat is ik zeg wel 800 jaar geleden zo'n beetje. Ja. Trekken kan niet rekenen. Inderdaad, je hebt het goed. Een ander mooi moment is dit van Samantha Sen. Haar achternaam is een verleden tijd in het Engels. Grappig is dat. Emotionate. Grappig is dat. Emotionate.

Dankjewel Eva, je hebt het mooi gedaan. Dekker Radio, even wat herrie maken. Doe je oren maar dicht. Nou nee, dat is overdreven toch? Daryl Hall en John Oates. Adult Education heet hij.

0: Dekker Radio van start met Lindsay Buckingham. En Trouble.
1: 80 is prachtig.
0: Zo is dat. Dat was in de jaren 80. En deze ook, maar wat later in dat decennium. Ik heb het over de Mac Band. De McCampbell Brothers staat er ook nog bij. Roses Are Red. La Marije. Violets Are Blue. Je weet het nooit. Dekker Radio. Luister maar.

Leuk nummer is dit, hoor. Een jaartje geleden ruim. Emma Bale heet ze. Kijk niet weg. Nou, dat doen we dan maar niet, hè. We gaan eens eventjes kijken in de jaren 60. Met Ellen Price en ze zet.

Simon Smith en His Amazing Dancing Bear. Uit 1967 was die. Van Ellen Price. Dit is een mooie van Anouk. Ook alweer wat gedateerd, maar toch de moeite waard. Titel: haar vriendje toen der tijd, Dominique.

in excess. Meet you tonight. Knalboom uit. En dit is een Nederlands gezelschap. Jurk, uitroepteken. En Kabalis. Dennis van de Ven. En Jeroen van Koningsbrugge zijn dit. Jongens, zingen maar.

0: Sports op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het aantal verdachten in een grootschalige zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing in een crash in de Indonesische stad Yogyakarta is opgelopen tot 27, meldt de politie. Sinds eind april zijn al 13 mensen aangehouden, onder wie de directeur, verzorgers en ander personeel. Tot nu toe zijn 144 kinderen ondervraagd. Binnenkort volgen er nog 60. Burgemeester Dirk Alsema van Gilsen en Rijen heeft zijn wedstrijddebuut gemaakt in de boksring tijdens het boksgala Bazen van de Ring in Sporthal de Maaspoort in Den Bosch. Hij bokste tegen Hamza Kadda en na 3 rondes eindigde de wedstrijd onbeslist. Alsema is sinds het jaar 2020 burgemeester namens het CDA. Het eiland Rota is met volle kracht getroffen door superorkaan Bavi, waarbij windsnelheden zijn gemeten van meer dan 240 km per uur en windstoten van bijna 350 km per uur. Rota, onderdeel van de Noordelijke Marianen, kreeg het oog van de orkaan direct over zich heen. De omvang van de schade is nog niet bekend en inwoners zijn gewaarschuwd voor extreem gevaarlijke omstandigheden. De Australische premier Anthony Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor uitspraken over zangeres Kylie Minogue in een comedy-podcast. Hij zei onder meer dat hij Minogue zou willen trouwen, daten en doen, nadat hem tijdens het programma vragen daarover werden gesteld. Op sociale media en in het parlement werd kritiek geuit op de opmerkingen van Albanese. Het weerbericht. Het noordoosten blijft gevoelig voor bewolking met soms een spatje. Elders is het droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Maxima liggen tussen 19 en 29 graden bij een meest matige westenwind.
1: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

0: Lunch op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Superorkaan Bavi heeft het eilandje Rota in de Noordelijke Marianen volgetroffen met windsnelheden van meer dan 240 km per uur. Rota telt ongeveer 1500 inwoners en hoorde tot de zwaarst getroffen eilanden, terwijl onder meer Guam minder schade opliep. De omvang van de schade is nog niet bekend, maar er is gewaarschuwd voor extreem gevaar en grootschalige stroomuitval. De Australische premier Anthony Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor opmerkingen over zangeres Kylie Minogue in een comedy-podcast. Albanese zei dat hij Minogue zou willen trouwen, daten en doen, wat hem op kritiek kwam te staan van parlementariërs. Minogue heeft nog niet gereageerd op de uitspraken. Het aantal verdachten in een zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash in de Indonesische stad Yogyakarta is opgelopen tot 27. Tot nu toe zijn 144 kinderen ondervraagd. Binnenkort worden nog eens 60 kinderen verhoord. De kinderopvang werkte zonder vergunning en hield volgens de politie te veel kinderen in te kleine ruimtes. Burgemeester Dirk Alsema van Gielse en Rijen heeft zijn wedstrijddebuut gemaakt in de boksring tijdens het boksgala Bazen van de Ring in Den Bosch. De wedstrijd tegen Hamza Kadda, die 3 rondes duurde, eindigde onbeslist. Alsema is sinds het jaar 2020 burgemeester en was eerder wethouder in Goes. Het weerbericht. Het noordoosten blijft gevoelig voor bewolking met soms een spatje. Elders is het droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Maxima liggen tussen 19 en 29 graden bij een meest matige westenwind.
1: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NL.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden vanaf dit najaar versterkt, omdat ze sneller afkalven dan elders en niet voldoen aan de normen. Rijkswaterstaat en het waterschap Scheldestromen starten dan met het opspuiten van minimaal 10.000 kubieke meter zand, vergelijkbaar met 500 tot 550 volle vrachtwagens. Beide organisaties verwachten ongeveer 10 weken per klus bezig te zijn. In België zijn 6 minderjarige leerlingen opgepakt wegens dreigementen met een aanslag op hun school in Hasselt via TikTok. De arrestaties vonden half juni plaats, maar zijn nu bekendgemaakt. Volgens de politie werd mogelijk een aanval met brandstichting en chemische stoffen voorkomen door snel ingrijpen. De Australische premier Anthony Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor uitspraken over zangeres Kylie Minogue in een comedy-podcast. Albanese zei in de podcast dat hij haar zou willen trouwen, daten en doen, wat leidde tot kritiek van verschillende parlementariërs. Minogue heeft nog niet gereageerd. Superorkaan Bavi is met volle kracht over het eilandje Rota in de Stille Oceaan getrokken, waar windsnelheden van meer dan 240 km per uur en windstoten van bijna 350 km per uur zijn gemeten. De omvang van de schade op het eiland met ongeveer 1500 inwoners is nog niet bekend. Ook omliggende eilanden, waaronder Guam, werden getroffen. Het weerbericht. Het noordoosten blijft gevoelig voor bewolking met soms een spatje. Elders is het droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Maxima liggen tussen 19 en 29 graden bij een meest matige westenwind. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het...
2: Zomerradio!
3: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hit
4: van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits
3: met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Inderdaad, het is weer maandag. Hè. Maandagmiddag en onze vaste afspraak natuurlijk met de Lunchbreak Club hier op jouw fantastische radiostation. We begonnen deze middag met niemand meer dan, of niemand minder, of meer of minder. Ook wat je ook wel dat was natuurlijk Shocking Blue en Venus. Zo, het weekend zit erop. Ik hoop dat het een klein beetje goed weekend geweest is voor jullie. En dat je een klein beetje hebt kunnen doen wat je wou doen. En wij gaan weer plaatjes draaien voor jou natuurlijk. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor. Hier is Wakefield. And I'm thinking of you. Natuurlijk wel. Anders was ik hier niet geweest natuurlijk. Hè. Goedemiddag. En als je aan tafel zit, smakelijk eten.

Laat de motoren al warm draaien voor deze avond natuurlijk. En When I Think of You. Maandagmiddag wel van harte welkom in de Lunchbreak Club hier. We zijn er weer met z'n allen weer bij natuurlijk. Dat zie ik zo'n klein beetje aan de reacties. Bedankt in ieder geval voor al die reacties en al die plaatjes en dergelijke meer. Wil je dat draaien, wil je dit draaien? Natuurlijk wel. We zijn altijd bereikbaar natuurlijk via onze gekende kanalen, via Facebook, Instagram en dergelijke meer natuurlijk. Hè, ja. En wie dat er ook klaar zit is deze mannen van, en deze vrouw van Bugsvis en Making Your Mind Up.

0: En dat bleef God natuurlijk, hè. Ja, nog maar enkele weken getrouwd, ja. Wat wel niet meer natuurlijk, hè. Ik heb het allemaal over Dua Lipa natuurlijk. En dit allemaal gaat Be The One. En ze heeft enig gevonden wat ze nodig had natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Moet ze mij nou aan de kont gaan draaien op het podium van haar man. Ja, denk het wel.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.

inderdaad onze onvergetelijke hit voor vandaag hier in de Lunchbreak natuurlijk. Een nummer dat ergens in een hoekje bleven liggen was en dat ze terug hebben opgewist natuurlijk. Hè. Dat was muziek van The Beatles en Nowhere Man. Ja, ik kan natuurlijk een klein beetje vergelijken met opgewarmde soep of zo. Inderdaad wel. Ja, hier is Axel Red. En hier is ze met haar sensualité. Ze komt uit België. En ja, ze heeft meegedaan natuurlijk aan het Euro Songfestival. Hè. Ja, inderdaad wel. Hier is ze, Axel Red.

inderdaad, de ene gitter na de andere bleef hij maar komen natuurlijk hier in de lunchbreak deze maandagmiddag. En dat was natuurlijk onze Belgische Axel Red en Sensualité. Even terug naar de tijden van James Bond, weet je nog wel. Hier is Tina Turner en GoldenEye.

Ja, inderdaad, Big Brother is watching you, The Golden Eye van niemand meer en niemand minder dan Tina Turner hier deze zomerse, ja, zomerse aflevering van The Lunchbreak. Heel de zomer lang, lekkere, lange, ja, hoe moet ik zeggen, lekker lange plaatjes natuurlijk, lange dagen zijn lange plaatjes. Zo ook deze van Manu en dit al met zijn tribute, de Donna.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo'n hele bijzonder goede maandagmiddag. Het Lunchbreak Breaking News van toen. We gaan terug naar 10 april 1967. Op 10 april 1967 neemt Marvin Gaye zijn versie op van I Hear It Through the Grapevine. Een nummer dat eerder wordt uitgebracht door onder meer Gladys Knight en The Pips en Clearance Clearwater Revival. Een jaar na Marvin Gaye's overlijden in 1985 gebruikt de Levi's deze versie om hun reclame te maken voor hun jeansbroeken. Het nummer wordt opnieuw een hit en wordt opnieuw uitgebracht. Hier is Marvin Gaye en dit al met zijn Heard It Through the Grapevine.

0: Lunchbreak met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu de hit-up van Patrick,
0: de onvergetelijke song,
1: de LP of artiest van de week,
0: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
2: De hit-hit van Patrick. De hit-hit van Patrick. De hit-hit van Patrick.

Inderdaad, hè, onze nieuwe hit voor deze week is niemand meer en niemand minder dan Taylor Swift natuurlijk en Elizabeth Taylor. Ja, moet je maar eens eventjes naar de videoclip kijken. Hele mooie videoclip gemaakt. Ja, inderdaad wel. Welkom in deel 2 van de lunchbreak. We zijn er nog tot het einde van 1 uur natuurlijk met de nodige muzikale vitamintjes en verteerbare hits als het ware. En als je nog aan tafel zit, smakelijk eten zou ik zeggen. Hier is Annalie en dit is haar met haar Two Times.

Misschien zoals in het eerste leerjaar ben je de beste, beste leerlingen. Inderdaad wel, want ze kan tellen. Ze kan van 2 times, 3 times maken. Ja, inderdaad wel. Dat was natuurlijk Ann Lee. En dit haar met haar grote hit. Een ex-hittepie ook van onze lunchbreak natuurlijk. Straks ook nog onze artiesten van de week natuurlijk en onze toetjesplaat, als er nog plaats is natuurlijk. Hè. Na al dat eten gaan we de haartjes vullen met de toetjesplaat. Maar ik heb nog een paar lekkere plaatjes voor je klaarstaan. Zo ook deze van de Belgische formatie To Fabiola en Lift It Up. I lift you up to the high.

aan te trekken en te hopen dat je lichten doet. Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker, want binnen is het warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen en ik ken je diepste angst.

Nou, dus, die werd een keer ook gecoverd natuurlijk door andere artiesten natuurlijk. Ik heb het allemaal over Bodo in de Groot en het is allemaal met zijn avond. Is ook gecoverd geweest natuurlijk door Bart Kajel en Luc Appelmond inderdaad wel. Onze artiesten van de week, tot en met vrijdag hoor je hem hier in de lunchbreak natuurlijk. En dat allemaal, ja, op een maandagmiddag zoals deze. Hier is Whitney Houston.

Inderdaad uit de LP Robin, The Bodyguard, zo moet ik zeggen, en I Will Always Love You. Muziek van Whitney Houston, en dat allemaal hier in de lunchbreak. Als je aan tafel zit, smakelijk eten. Ik ben nog bij jou tot getijds van 1 uur natuurlijk, met de nodige muzikale vitamintjes deze maandag hier vanaf de branding van de Noordzee, als het ware. En we gaan er ook eens nog eentje draaien in België. Hier is Clouseau, en dit al met hun Nobelprijs.

0: Zo inderdaad, de lunchbreak die zit er weer helemaal op voor deze maandagmiddag. Hè. Ja, dat wel. Vanavond zijn we er weer met de Musicbox natuurlijk hier op jouw fantastisch radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dat was Clouseau natuurlijk en de Nobelprijs.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: De toetjesplaat van de dag. Hier is Robin
2: Radio.
0: Rubio.
2: Ik ben David Hartman. Goedendag. Wetenschappers hebben 31 extreem verre quasars ontdekt met de ruimtetelescoop Euclid. Twee hiervan ontstonden toen het heelal 670 miljoen jaar oud was en liggen op ruim 13 miljard lichtjaar afstand van de aarde. De vondst is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Astronomy and Astrophysics. Bij een opstand in de gevangenis van Negombo in Sri Lanka zijn tot nu toe 25 mensen om het leven gekomen en raakten ongeveer 100 mensen gewond. Onder de slachtoffers zijn zowel gevangenen als gevangenispersoneel. De politie en bewakers hebben nog niet de controle over de hele gevangenis terug. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 3.342, meldt het ministerie van Informatie. Het aantal gewonden ligt op 16.470. Uit een overzicht van een oppositiebeweging blijkt dat er 36.000 vermisten zijn. De FIFA heeft de schorsing van de Amerikaanse voetballer Foralin Balogun opgeschort, waardoor hij aankomende nacht kan spelen tegen België. De UEFA, Sepp Blatter, Jurgen Klopp en diverse analisten uiten felle kritiek op het besluit, dat volgens hen onder meer is genomen op aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump. De FIFA heeft het besluit niet toegelicht. Het weerbericht. Het noordoosten blijft gevoelig voor bewolking met soms een spatje. Elders is het droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Maxima liggen tussen 19 en 29 graden bij een meest matige westenwind.
3: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNP.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Twee 15-jarigen zijn in het Brabantse dorp Zeeland om het leven gekomen toen zij met een auto tegen een boom reden. Zij reden in een auto van een familielid en de politie doet geen verder onderzoek omdat het om een eenzijdig ongeluk gaat. Het Fioretti College in Veghel organiseert vanmiddag een herdenkingsbijeenkomst voor de slachtoffers. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Handel en Ontwikkelingssamenwerking begint morgen aan een 3-daags bezoek aan China, waar hij onder meer spreekt met zijn Chinese ambtgenoot in Peking en daarna doorreist naar Shanghai. De relatie tussen Nederland en China staat onder druk vanwege de ingreep bij chipmaker Nexperia, de positie van ASML en toenemende handelsspanningen tussen de EU en China. Sjoerdsma reist met een handelsdelegatie en voert de eerste gesprekken namens Nederland sinds het uitstellen van het vorige ministerbezoek. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties veroordeelt het escalerende geweld rond de stad El Obeid in Soedan en stelt een onderzoek in naar misstanden waarbij de Rapid Support Forces zouden zijn betrokken. Volgens UNICEF zijn sinds begin dit jaar zeker 330 kinderen in Soedan gedood of gewond geraakt. Rond El Obeid raken vooral kinderen slachtoffer door aanvallen en beschietingen. De goudprijs is in de afgelopen maanden sterk gedaald, van bijna $5.500 eind januari naar enkele keren onder de $4.000 afgelopen week. Op dit moment schommelt de prijs rond de $4.150 per troy ounce. Grote banken hebben hun verwachtingen voor de goudprijs dit jaar naar beneden bijgesteld, maar sommige analisten voorzien later een stijging. Het weerbericht. Het noordoosten blijft gevoelig voor bewolking met soms een spatje. Elders is het droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Maxima liggen tussen 19 en 29 graden bij een meest matige westenwind.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Power FM.

0: Beach Power FM.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De koninklijke familie viert de volgende Koningsdag in 2027 in Lelystad. Koning Willem-Alexander bereikt dan de leeftijd van 60 jaar en vierde zijn verjaardag nog niet eerder in Flevoland. Hoe het bezoek van de koninklijke familie wordt ingevuld is nog niet bekendgemaakt. Op de Universiteit Twente is een proef gestart met een slim fietsenrek dat e-bikes automatisch vergrendelt en oplaadt. Het systeem is ontwikkeld door twee oud-studenten uit Enschede, werkt met een aanpassing aan de asmoer en is volgens de bedenkers geschikt voor vrijwel elke e-bike. De test duurt ongeveer een maand en moet inzicht geven in het gebruik van het rek. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties veroordeelt het escalerende geweld bij de stad El Obeid in Soedan en start een onderzoek naar misstanden waarvan de Rapid Support Forces worden beschuldigd. Volgens UNICEF zijn sinds het begin van dit jaar zeker 330 kinderen in Soedan gedoopt of gewond geraakt. Vooral in de regio's Darfur en Noord-Kordofan zijn veel slachtoffers gevallen, onder wie minstens 18 dodelijke slachtoffers onder kinderen sinds mei. De goudprijs is de afgelopen week meerdere keren onder de $4000 per troy ounce gezakt, nadat deze eind januari nog piekte nabij de $5500. De daling volgde nadat beleggers meer interesse kregen in staatsobligaties en aandelen in de AI-sector. Analisten verwachten dat de prijs voorlopig blijft schommelen, maar later dit jaar weer kan stijgen. Het weerbericht. Het noordoosten blijft gevoelig voor bewolking met soms een spatje. Elders is het droog met een mix van zon en wolken. Maxima liggen tussen 19 en 29 graden. Vanavond en vannacht met name in het zuiden brede opklaringen. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.

Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Vibra heeft het afgelopen jaar een operationele winst van ruim 16 miljoen euro geboekt. Een stijging van meer dan een kwart ten opzichte van het jaar daarvoor. De groei is volgens het bedrijf vooral te danken aan de opening van 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. Begin dit jaar werd er ook een nieuw distributiecentrum in Apeldoorn in gebruik genomen. Oekraïne heeft in de zee van Azov twee Russische tankschepen aangevallen, die elk 7000 ton brandstof vervoerden. Vannacht voerden Rusland en Oekraïne wederzijds grootschalige drone- en raketaanvallen uit. In Kiev kwamen volgens de autoriteiten minstens 12 mensen om het leven en raakten minstens 60 mensen gewond. Op de Universiteit Twente is een proef gestart met Lock & Load, een slim fietsenrek van twee Enschedese oud-studenten waarin e-bikes automatisch worden opgeladen en vergrendeld. Voor het opladen en afsluiten van de fiets is een speciale asmoer nodig. De bedenkers willen het systeem in de toekomst breder uitrollen. De koninklijke familie viert Koningsdag in 2027 in Lelystad. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Hoe het bezoek van de familie er precies uit zal zien, wordt later bekendgemaakt. Het weerbericht. Het noordoosten blijft gevoelig voor bewolking met soms een spatje. Elders is het droog met een mix van zon en wolken. Maxima liggen tussen 19 en 29 graden. Vanavond en vannacht met name in het zuiden brede opklaringen. Tot zover het nieuws op je radio.

Fightback. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Oekraïne heeft een aanval uitgevoerd op de Russische industriestad Omsk, waarbij volgens de autoriteiten brand uitbrak bij de grootste olieraffinaderij van het land. In dezelfde periode zijn ook aanvallen gemeld op een raffinaderij in Jaroslavl en tankschepen van de Russische schaduwvloot in de zee van Azov. Vannacht voerden beide landen grootschalige drone- en raketaanvallen op elkaar uit. 10 gemeenten worden door minister Van den Brink van Asiel en Migratie onder actief toezicht gesteld, omdat zij te weinig asielopvang regelen en zich niet aan de spreidingswet houden. De betreffende gemeenten moeten nu afspraken maken met het ministerie over locaties voor asielzoekerscentra. Als zij niet meewerken, kan het kabinet uiteindelijk zelf opvangplaatsen aanwijzen. Honderden aanhangers van Reza Pahlavi demonstreren tegenover de Tweede Kamer tijdens diens bezoek op uitnodiging van de VVD. Pahlavi, zoon van de voormalige Shah van Iran, spreekt aan het eind van de middag in een besloten sessie, waarna hij de meeste spreektijd krijgt. Verschillende Iraans-Nederlandse organisaties uiten kritiek op zijn uitnodiging en wijzen op verdeeldheid binnen de Iraanse gemeenschap. De Belgische Voetbalbond meldt dat het beroep tegen het FIFA-besluit over de speelgerechtigheid van Vollerin Balogun vooraf niet ontvankelijk is verklaard. De bond had om opheldering gevraagd over het opheffen van de schorsing van de Amerikaanse speler, maar de FIFA beschouwde deze vraag als een beroep. Donald Trump bevestigt dat hij FIFA-voorzitter Infantino heeft gebeld over de situatie rond Balogun. Het weerbericht. Het noordoosten blijft gevoelig voor bewolking met soms een spatje. Elders is het droog met een mix van zon en wolken. Maxima liggen tussen 19 en 29 graden. Vanavond en vannacht met name in het zuiden brede opklaringen. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd door het NNPA.

0: right back.
1: Dus op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Honderden aanhangers van Reza Pahlavi hebben tegenover de Tweede Kamer gedemonstreerd tijdens zijn bezoek aan het parlement. Pahlavi, zoon van de vroegere shah van Iran, sprak op uitnodiging van de VVD in een besloten sessie en kreeg de meeste spreektijd. Iraans-Nederlandse organisaties en sommige deelnemers uitten kritiek op zijn uitnodiging en vertegenwoordiging. 10 gemeenten worden door minister Van den Brink van Asiel en Migratie onder actief toezicht geplaatst, omdat zij niet voldoen aan de spreidingswet voor asielopvang. Deze gemeenten krijgen de kans om alsnog opvanglocaties te regelen. Anders kan het kabinet uiteindelijk zelf een locatie aanwijzen. In Nederland zijn op dit moment ongeveer 50.000 opvangplekken beschikbaar, terwijl er de komende 2 jaar 88.000 nodig zijn. Het Noorse Koningshuis heeft nieuwe foto's gedeeld van kroonprinses Mette Marit na haar longoperatie. Op de beelden is te zien hoe zij samen met kroonprins Haakon in het paleis de WK-wedstrijd tussen Noorwegen en Brazilië bekeek. Prinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus waren in het stadion en omhelsden spits Erling Haaland na afloop. Hamas heeft aangekondigd het politieke orgaan waarmee het de Gazastrook bestuurt te ontbinden en het leiderschap over te dragen aan een team van technocraten. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gebeurt, is nog onduidelijk. Israël bezet op dit moment ruim 60% van de Gazastrook en verlangt meer gebied. Het weerbericht. Met name in het zuiden brede opklaringen. De wind zwakt wat af, ongeveer 15 tot 19 graden. Dinsdag, de meeste zon in het zuiden en een bui in het noorden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NN.
2: Oké, we gaan beginnen. Alle jongens en meiden, zijn we er klaar voor? Chico's en chica's, handjes uit je zakken. We gaan een beetje herrie maken. Laat je...
3: Uno,

0: Kids Power FM. In mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Kids Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De politie heeft in Spijkenisse een 35-jarige man aangehouden op verdenking van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De aanhouding volgde na meerdere meldingen van zedenincidenten en grootschalige inzet van politie en burgernet. De verdachte wordt morgen voorgeleid aan de rechtercommissaris. De stroomuitval in Tilburg was het gevolg van defecte meetapparatuur, niet van een echte stroompiek. Door de storing zaten ongeveer 18.000 Enexis klanten gisterochtend zonder stroom. Binnen 40 minuten was de elektriciteit weer volledig hersteld. Het Noorse Koningshuis heeft voor het eerst foto's gedeeld van kroonprinses Mette-Marit na haar longoperatie, waarop zij samen met kroonprins Haakon de WK-wedstrijd tussen Noorwegen en Brazilië kijkt. Mette-Marit kreeg vorige maand een donorlong vanwege longfibrose. Duizenden Nooren vierden na de overwinning de aansluiting bij de kwartfinales bij het Koninklijk Paleis in Oslo. Hamas ontbindt het politieke orgaan waarmee het bijna 20 jaar de Gazastrook bestuurde en zegt bereid te zijn het leiderschap over te dragen aan een team van technocraten. Onzeker blijft wat er met de militaire tak en wapens van Hamas gebeurt. Israël bezet volgens eigen zeggen ruim 60% van Gaza en wil dat uitbreiden naar 70%. Het weerbericht. Met name in het zuiden brede opklaringen. De wind zwakt wat af, ongeveer 15 tot 19 graden. Dinsdag, de meeste zon in het zuiden en een bui in het noorden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNBA.

0: right back.
1: Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De stroomuitval in Tilburg was het gevolg van defecte meetapparatuur, niet van een echte stroompiek. Door de storing zaten ongeveer 18.000 Enexis klanten gisterochtend zonder stroom. Binnen 40 minuten was de elektriciteit weer volledig hersteld. De politie heeft in Spijkenisse een 35-jarige man aangehouden op verdenking van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De aanhouding volgde na meerdere meldingen van zedenincidenten en grootschalige inzet van politie en burgernet. De verdachte wordt morgen voorgeleid aan de rechtercommissaris. Hamas ontbindt het politieke orgaan waarmee het bijna 20 jaar de Gazastrook bestuurde en zegt bereid te zijn het leiderschap over te dragen aan een team van technocraten. Onzeker blijft wat er met de militaire tak en wapens van Hamas gebeurt. Israël bezet volgens eigen zeggen ruim 60% van Gaza en wil dat uitbreiden naar 70%. Het Noorse Koningshuis heeft voor het eerst foto's gedeeld van kroonprinses Mette-Marit na haar longoperatie, waarop zij samen met kroonprins Haakon de WK-wedstrijd tussen Noorwegen en Brazilië kijkt. Mette-Marit kreeg vorige maand een donorlong vanwege longfibrose. Duizenden Nooren vierden na de overwinning de aansluiting bij de kwartfinales bij het Koninklijk Paleis in Oslo. Het weerbericht. Met name in het zuiden brede opklaringen. De wind zwakt wat af, ongeveer 15 tot 19 graden. Dinsdag, de meeste zon in het zuiden en een bui in het noorden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd door het NN.

0: Fight Back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Hamas ontbindt het politieke orgaan waarmee het bijna 20 jaar de Gazastrook bestuurde en zegt bereid te zijn het leiderschap over te dragen aan een team van technocraten. Onzeker blijft wat er met de militaire tak en wapens van Hamas gebeurt. Israël bezet volgens eigen zeggen ruim 60% van Gaza en wil dat uitbreiden naar 70%. Het Noorse Koningshuis heeft voor het eerst foto's gedeeld van kroonprinses Mette-Marit na haar longoperatie, waarop zij samen met kroonprins Haakon de WK-wedstrijd tussen Noorwegen en Brazilië kijkt. Mette-Marit kreeg vorige maand een donorlong vanwege longfibrose. Duizenden Nooren vierden na de overwinning de aansluiting bij de kwartfinales bij het Koninklijk Paleis in Oslo. De stroomuitval in Tilburg was het gevolg van defecte meetapparatuur, niet van een echte stroompiek. Door de storing zaten ongeveer 18.000 Enexis klanten gisterochtend zonder stroom. Binnen 40 minuten was de elektriciteit weer volledig hersteld. De politie heeft in Spijkenisse een 35-jarige man aangehouden op verdenking van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De aanhouding volgde na meerdere meldingen van zedenincidenten en grootschalige inzet van politie en burgernet. De verdachte wordt morgen voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het weerbericht. Met name in het zuiden brede opklaringen. De wind zwakt wat af, ongeveer 15 tot 19 graden. Dinsdag, de meeste zon in het zuiden en een bui in het noorden. Tot zover het nieuws op je radio.

0: Hit Power FM.
1: This generation rules the nation with Vrashan.

Nightbag. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. In Ankara zijn zware veiligheidsmaatregelen genomen voorafgaand aan de NAVO-top, met inzet van meer dan 50.000 politieagenten en afsluiting van belangrijke wegen. In de aanloop zijn ruim 300 mensen gearresteerd, onder wie journalisten, advocaten en academici, waarvan een groot deel bij een protest. Tijdens de top staat de groei van de Turkse defensiesector en de export centraal. Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA hebben een coalitieakkoord gesloten en vormen samen een meerderheid in de Haagse gemeenteraad. De Mos en zijn partij keren na 7 jaar terug in het stadsbestuur. Om binnen het wettelijk maximum van 9 fulltime wethouders te blijven, gaan 2 wethouders hun taken in deeltijd doen. Schrijver Connie Palme krijgt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar gehele oeuvre. Aan de prijs is een geldbedrag van €12.000 verbonden. Palme debuteerde op 36-jarige leeftijd met De Wetten en leverde op de eerste dag van juli haar nieuwe boek Johnny Walker in bij haar uitgever. De bouw van het nieuwe dorp Korte Landen in de Zuidplaspolder bij Gouda heeft geleid tot een langdurig conflict tussen de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap over waterveiligheid, klimaatbestendigheid en waterhuishouding. Het Hoogheemraadschap lijkt de beroepsprocedure uit het jaar 2024 in te trekken, waar het algemeen bestuur binnenkort over stemt. Het gebied ligt ruim 6 meter onder NAP en kent risico's door bodemdaling en wateroverlast. Het weerbericht. Met name in het zuiden brede opklaringen. De wind zwakt wat af, ongeveer 15 tot 19 graden. Dinsdag, de meeste zon in het zuiden en een bui in het noorden. Tot zover het nieuws op je radio.

Het werd me allemaal te veel. We konden niets meer hebben van elkaar. De onmacht

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In Ankara zijn zware veiligheidsmaatregelen genomen voorafgaand aan de NAVO-top. Met inzet van meer dan 50.000 politieagenten en afsluiting van belangrijke wegen. In de aanloop zijn ruim 300 mensen gearresteerd, onder wie journalisten, advocaten en academici, waarvan een groot deel bij een protest. Tijdens de top staat de groei van de Turkse defensiesector en de export centraal. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA hebben een coalitieakkoord gesloten en vormen samen een meerderheid in de Haagse gemeenteraad. De Mos en zijn partij keren na 7 jaar terug in het stadsbestuur. Om binnen het wettelijk maximum van 9 fulltime wethouders te blijven, gaan 2 wethouders hun taken in deeltijd doen. Schrijver Connie Palme krijgt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar gehele oeuvre. Aan de prijs is een geldbedrag van €12.000 verbonden. Palme debuteerde op 36-jarige leeftijd met De Wetten en leverde op de eerste dag van juli haar nieuwe boek Johnny Walker in bij haar uitgever. De bouw van het nieuwe dorp Kortelande in de Zuidplaspolder bij Gouda heeft geleid tot een langdurig conflict tussen de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap over waterveiligheid, klimaatbestendigheid en waterhuishouding. Het Hoogheemraadschap lijkt de beroepsprocedure uit het jaar 2024 in te trekken, waar het algemeen bestuur binnenkort over stemt. Het gebied ligt ruim 6 meter onder NAP en kent risico's door bodemdaling en wateroverlast. Het weerbericht. Met name in het zuiden brede opklaringen. De wind zwakt wat af, ongeveer 15 tot 19 graden. Dinsdag, de meeste zon in het zuiden en een bui in het noorden. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In Ankara zijn zware veiligheidsmaatregelen genomen voorafgaand aan de NAVO-top. Met inzet van meer dan 50.000 politieagenten en afsluiting van belangrijke wegen. In de aanloop zijn ruim 300 mensen gearresteerd. Onder wie journalisten, advocaten en academici. Waarvan een groot deel bij een protest. Tijdens de top staat de groei van de Turkse defensiesector en de export centraal. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA hebben een coalitieakkoord gesloten en vormen samen een meerderheid in de Haagse gemeenteraad. De Mos en zijn partij keren na 7 jaar terug in het stadsbestuur. Om binnen het wettelijk maximum van 9 fulltime wethouders te blijven, gaan 2 wethouders hun taken in deeltijd doen. Schrijver Connie Palme krijgt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar gehele oeuvre. Aan de prijs is een geldbedrag van €12.000 verbonden. Palme debuteerde op 36-jarige leeftijd met De Wetten en leverde op de eerste dag van juli haar nieuwe boek Johnny Walker in bij haar uitgever. De bouw van het nieuwe dorp Korte Landen in de Zuidplaspolder bij Gouda heeft geleid tot een langdurig conflict tussen de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap over waterveiligheid, klimaatbestendigheid en waterhuishouding. Het Hoogheemraadschap lijkt de beroepsprocedure uit het jaar 2024 in te trekken, waar het algemeen bestuur binnenkort over stemt. Het gebied ligt ruim 6 meter onder NAP en kent risico's door bodemdaling en wateroverlast. Het weerbericht. Met name in het zuiden brede opklaringen. De wind zwakt wat af, ongeveer 15 tot 19 graden. Dinsdag, de meeste zon in het zuiden en een bui in het noorden. Tot zover het nieuws op je radio.

Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. In Ankara zijn zware veiligheidsmaatregelen genomen voorafgaand aan de NAVO-top, met inzet van meer dan 50.000 politieagenten en afsluiting van belangrijke wegen. In de aanloop zijn ruim 300 mensen gearresteerd, onder wie journalisten, advocaten en academici, waarvan een groot deel bij een protest. Tijdens de top staat de groei van de Turkse defensiesector en de export centraal. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA hebben een coalitieakkoord gesloten en vormen samen een meerderheid in de Haagse gemeenteraad. De Mos en zijn partij keren na 7 jaar terug in het stadsbestuur. Om binnen het wettelijk maximum van 9 fulltime wethouders te blijven, gaan 2 wethouders hun taken in deeltijd doen. Schrijver Connie Palme krijgt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar gehele oeuvre. Aan de prijs is een geldbedrag van €12.000 verbonden. Palme debuteerde op 36-jarige leeftijd met De Wetten en leverde op de eerste dag van juli haar nieuwe boek Johnny Walker in bij haar uitgever. De bouw van het nieuwe dorp Kortelande in de Zuidplaspolder bij Gouda heeft geleid tot een langdurig conflict tussen de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap over waterveiligheid, klimaatbestendigheid en waterhuishouding. Het Hoogheemraadschap lijkt de beroepsprocedure uit het jaar 2024 in te trekken, waar het algemeen bestuur binnenkort over stemt. Het gebied ligt ruim 6 meter onder NAP en kent risico's door bodemdaling en wateroverlast. Het weerbericht. Met name in het zuiden brede opklaringen. De wind zwakt wat af, ongeveer 15 tot 19 graden. Dinsdag, de meeste zon in het zuiden en een bui in het noorden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

0: right back.
1: Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In Ankara zijn zware veiligheidsmaatregelen genomen voorafgaand aan de NAVO-top, met inzet van meer dan 50.000 politieagenten en afsluiting van belangrijke wegen. In de aanloop zijn ruim 300 mensen gearresteerd, onder wie journalisten, advocaten en academici, waarvan een groot deel bij een protest. Tijdens de top staat de groei van de Turkse defensiesector en de export centraal. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA hebben een coalitieakkoord gesloten en vormen samen een meerderheid in de Haagse gemeenteraad. De Mos en zijn partij keren na 7 jaar terug in het stadsbestuur. Om binnen het wettelijk maximum van 9 fulltime wethouders te blijven, gaan 2 wethouders hun taken in deeltijd doen. Schrijver Connie Palme krijgt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar gehele oeuvre. Aan de prijs is een geldbedrag van €12.000 verbonden. Palme debuteerde op 36-jarige leeftijd met De Wetten en leverde op de eerste dag van juli haar nieuwe boek Johnny Walker in bij haar uitgever. De bouw van het nieuwe dorp Kortelande in de Zuidplaspolder bij Gouda heeft geleid tot een langdurig conflict tussen de gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap over waterveiligheid, klimaatbestendigheid en waterhuishouding. Het Hoogheemraadschap lijkt de beroepsprocedure uit het jaar 2024 in te trekken, waar het algemeen bestuur binnenkort over stemt. Het gebied ligt ruim 6 meter onder NAP en kent risico's door bodemdaling en wateroverlast. Het weerbericht. Met name in het zuiden brede opklaringen. De wind zwakt wat af, ongeveer 15 tot 19 graden. Dinsdag, de meeste zon in het zuiden en een bui in het noorden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNP.